gooit zij het verdoor. Dan blinker links, dan blinker rechts. En dan een beetje nog. De parkplaats is zo'n vrij vol. Ik vaar in Akkernij. Een vrouw steekt uit zo'n kriek.

Zille. Voor wacht iemand ohne die, hoe te zwillen weg met ik zie. Het is zondig, man is zondig.